was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sulyok af te treden ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem gesteld had. Dat liep om middernacht af, maar zegt Sulyok in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. De drone die eind vorige week insloeg op een appartementsgebouw in Roemenië is sowieso van Rusland. Dat schrijft de Roemeense president op X. Volgens hem zijn het navigatiesysteem en de technische details op de drone identiek aan eerdere Russische drones die op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Later vandaag is er spoedoverleg over het incident bij de Verenigde Naties. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte het helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En ook de dagen nadien wordt het regenachtig.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: en Anke.
1: Ja, vlak voor de start van dit programma hebben we altijd een redactiemeeting. En dan overlopen wij zo wat er in de kranten staat. De meest markante krantenartikels, die bespreken wij. En vandaag zagen Sven en ik tegelijkertijd een artikel verschijnen waar we allebei van riepen. Leugens!
2: Kan niet waar
1: zijn. Gezever. De titel luidt: 8 op de 10 Vlamingen sporten minstens wekelijks.
2: Ja, 8 op de 10.
1: Maar 8 op de 10, jongens. Elke week. Never ever.
2: En er zitten kinderen bij, er zitten bejaarden bij, er zitten mensen bij die gewoon niet kunnen sporten omwille van beperkingen of zo. Ik vind heel veel.
1: Het is van echt Sport Vlaanderen.
2: Ja,
1: dus het is niet zomaar
2: geloven,
1: een of andere knullige organisatie. Dus ik geloof er niks van. Ik denk dat mensen gewoon oprecht, dat ze op zaterdag denken van, ik ga de fiets nemen naar de bakker of ik ga te voet naar de slager 300 meter. Dat ze dat dan een soort van
2: sport beschouwen. Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Maar ik geloof er geen hol van.
2: Hey, weet je wat? Ik denk ook wel, als je zo'n enquête moet invullen, als het gaat over hoeveel keer doe je het per week, als het dan over seks gaat, dan overdrijven mensen ook altijd graag, want je wilt daar niet slecht in overkomen. Dus je zegt, ja, wat jij nu net zegt, heel af en toe eens op de fiets springen, de kinderen naar school brengen.
1: Zaterdag ga ik altijd winkelen in de stad.
2: Ja, dat is het. Maar in dit team valt het eigenlijk nog behoorlijk mee, hè? Grim, dat is een fietser, toch?
3: Ja, 1 à 2 keer per week.
2: Ja, ik ben een fanatiekeling, dat weet iedereen. Het is bijna elke dag bij mij. Sandri, jij gaat naar de fitness, hè?
3: 1 à 2 keer per week.
1: Is dat met vaste regelmaat?
3: Elke zaterdagmorgen om 7 uur.
1: Maar is dat altijd?
3: Ja, altijd.
1: Was
3: en dan ga ik door de week, dat is al meer dan een jaar.
2: En de personal trainer
3: en
2: ook op zaterdag.
3: En tuinieren.
2: Ja, nee, dat is
1: geen
2: hallo.
1: Stofzuiger ook niet.
2: Nee.
1: Maar ja, bij mij is het heel onregelmatig. Ik kan 2 maanden elke week gaan. Nu lig ik al een tijdje stil.
2: We gaan eens een poll lanceren, want wat je wel hebt, is ik zie ook wel vaker mensen die zo een beetje in onze leeftijd beginnen te komen, die de 30, de 40 voorbij zijn en denken, ik moet er nu toch iets aan gaan doen. Want het is toch niet oké dat ik echt niet beweeg en die dan beginnen wandelen bijvoorbeeld, of iets beginnen doen qua sport. Terwijl als je 20er, 30er bent, dan denk je, ik heb dit goede lijf vanzelf. Laat mij maar gewoon leven. Het is niet nodig. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan een poll doen.
1: Maar zo recreatief fietsen, hè, hoort dat er ook bij? Gewoon zo met je partner gaan fietsen wat een paar kilometer.
2: Ze zoekt een uitweg, hè? Ze zoekt een oplossing om binnen de statistieken te vallen.
1: Voor de mensen die gelogen hebben, hè?
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Onderzoek vandaag in de krant. Maar liefst 81% van de inwoners van Vlaanderen geeft aan wekelijks te sporten. Dat cijfer blijkt stabiel te zijn ten opzichte van metingen in 2020 en 2023. Gemiddeld doet de Vlaming trouwens een 9-tal sportsessies per maand. Dus dat is een paar per week. En wij vroegen het ook aan onze luisteraars. We vonden dat wel een heel positief cijfer. Het is iets genuanceerder bij ons. Ik zal het even zeggen. Eén keer per week, dat is maar 7% van de bevolking. Maar dat betekent dat meerdere keren per week, en dat vind ik wel eigenlijk heel straf bij onze luisteraars, 45% sport meerdere keren per week. Dat betekent dat ongeveer de helft, als je die twee cijfers optelt, 45 en 7, dan zit het bij ons ongeveer de helft van onze luisteraars sport één of meerdere keren per week. En dan heb je zo de type Anke, die zegt, ja, het is heel onregelmatig. Soms veel, soms weinig. Dat is 16% van de mensen. Maar jullie zijn eerlijk, 32% van jullie doet nooit aan sport. Ja, komt er nooit aan.
1: Maar ik vind het wel goed, je bent all the way ofwel in de zetel blijven liggen, of all the way meerdere keren per week. Heel veel berichtjes komen binnen. Jan die zegt, oh, ik ben postbode, alle dagen meer dan 15.000 stappen. Stef stuurt, ja, net zoals meerdere, ik doe elke dag aan sport. Transport. Oh. Vera zegt, ik heb 6 collega's waarvan er samen met mij maar eentje sport. Oei. Maar een andere vriendin stuurt mij via WhatsApp. Dat kan echt wel kloppen hoor, dat onderzoek. Want al mijn collega's sporten. Heel veel wandelaars zitten ertussen. Met de fiets naar het werk. De jonge mannen gaan allemaal naar de fitness. En heel veel vrouwen zijn aan het paddelen.
0: Oei.
1: Of aan het joggen, zoals Vanessa. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Vanessa, as we speak, ben je aan het lopen? 10 kilometer.
2: Ja, dat klopt, inderdaad.
1: En waar zitten we al aan? Aan welke kilometer?
2: 4.
0: En dan nog een interview doen op de radio. Ja.
1: Maar en, is dat elke ochtend? Of is dat hoe vaak
2: doe je? Nee, zo 2-3 keer in de week ga ik 's ochtends lopen, 10. Alleen als ik tijd heb. En dan de zaterdag 21.
0: Oh, mooi.
1: Oh, wauw, en dat is eigenlijk echt een verslaving?
2: Ja.
1: Goh, ik
2: maar dat is ook gewoon een uitlaat, hè?
1: Ja, snap ik. Maar
2: en als ik dan zo 's morgens loop, dan heb ik zo energie voor de rest van de dag.
1: Ja. Zeg, want wij zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Sinds wanneer ben jij daarmee begonnen?
2: Ik ben daarmee begonnen ongeveer 12 jaar geleden.
0: Goh, amai. Zeg, jij hebt een supergoeie uithoudingsvermogen, want je bent nu echt aan het lopen tijdens dit interview.
2: Ja.
0: Dat is, amai, dat is wel straf.
1: En wat is jouw snelheid zo ongeveer?
2: 5:49 nu.
0: Amai, het is goed hoor.
1: Wauw, bij mij.
0: Hey, veel succes. Ja. Wat, dank je.
1: Toch zeker al vanaf 6. 6:30 of zo. Oké, maar Vanessa, zeg, doe dat nog heel goed daar, dank je wel. We hebben ook nog Jeroen aan de lijn. Goedemorgen Jeroen.
3: Goedemorgen, dank u.
1: Ja, je bent een mid-dertiger. Je sport geen tijd. Vertel.
3: Nee, eigenlijk komt het daar wel op neer. We zijn altijd heel vroeg morgens wakker tot vrij laat 's avonds. En de dag is vol leeg gevuld.
0: Ja.
3: Maar wel heel veel stappen op de teller. Maar eigenlijk sport in de zin dat jullie het bedoelen, daar rest geen tijd voor.
1: Maar heb je kinderen ook waarschijnlijk? Of?
3: Ja. Twee dochters.
0: Drukke dagen, ja. Zeg maar, en hoe is het met de fysieke conditie? Hoe ziet je lijf er nog uit op dit moment?
3: Normaal, denk ik.
1: Stuur eens een foto even. Maar dan bloot bovenblijven.
3: Ja, dat kan ook.
0: Nee, maar weet je wat het is? Want ik herken het wel heel erg. In die periode, toen ik die leeftijd zat, ik heb lang geen kinderen gehad, maar ik was totaal in mijn sport bezig en ik werd dikker en dikker en dikker. Ja. Ik woog 115 kilo op dat moment. Hè. En zo net voor de 40 heb ik zo ook het licht gezien van zo kan ik niet oud worden en dan ben ik keihard beginnen sporten.
1: Hey, maar weet
0: je dan in die zone zit, krijg je er niet meer uit.
1: Nu wil ik eigenlijk een nieuwe poll doen. Hoeveel procent van die 33 die zegt, oh, ik sport nooit, heeft nu zo'n beetje van...
0: Okay, schuldgevoel.
1: Ik moet nu niet schuldgevoel, maar weet je, het is vandaag 1 juni.
0: Ja.
1: Sorry, maar het is nog 30 dagen, dan is het zomer. We moeten nu voor die summerbody gaan. Ik zeg, het is nou, of we stellen het nog een jaar uit.
0: Ja, stel je voor. En Juri, fijne dag
4: zomer. 30 dagen. Het is de maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Thank you. Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Goeie, wacht ze.
1: Rustig.
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
10: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Wat?
11: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Profiteer volle bak van de zomer met nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
14: Dit is Joe.
15: Joe 80s and 90s.

0: Een tip voor een totaal uitgeperst leven. Ik moet zeggen, ik heb heel vaak op de kont gekletst. Heel vaak op de poep. Zo, met de laatste restjes ketchup, om die uit de fles te krijgen.
1: Oh, nee,
0: dan draai je die fles helemaal om en maar op dat gat kloppen. Ik kan daarop kloppen.
1: Ik dacht dat het ofwel opvoedkundig was van de kinderen een pedagogische tik op de billen te geven, wat wij vroeger allemaal wel gekregen hebben en nu niet meer mag naar het schijnt.
0: Ja, dat doe ik ook nooit.
1: Of ik dacht dat het in de lichte SM-sfeer in de slaapkamer zat, haalt je de busketchup tevoorschijn.
0: Dat mag ik niet van Tom zeggen, sorry. Maar nee, maar ja, inderdaad, de busketchup, sorry, maar er zit dan nog, je voelt er zit nog van alles in.
1: Ja.
0: Maar je denkt dan van dat je op het kontje moet staan, want dat moet toch allemaal als een gek. Nee, wat moet je doen blijkbaar? Kloppen op de hals.
1: Echt?
0: Op de hals van
1: bovenaan,
0: de fles, daar moet je op kloppen.
1: Maar bovenaan eigenlijk, echt aan de bovenkant of de zijkant van de hals.
0: Ja, moet je wel omdraaien, hè? Ja? Je moet de dingen omdraaien uiteraard, hè? Maar niet echt aan het halsje, de smalle hals.
1: Ja?
0: Dus echt waar het uitkomt, daarop kloppen.
1: Alright.
0: Dus eerst een paar keer schudden,
1: mm-hmm.
0: en dan kloppen, en dan laat dat makkelijker los.
1: Okay.
0: Maar het werkt vooral bij ketchup en cocktailsaus, bij dikke sauzen.
1: Ja, ja.
0: Waar het niet goed werkt bij is mayonaise, maar je kan het proberen.
1: Weet je wat ik altijd doe? Dat is nog een andere tip. Ik doe altijd, als er zo nog een klein beetje over is, en dat zit langs alle kanten, dan krijg je toch niet uitgeperst, dan doe ik er een heel klein beetje water bij.
0: Ja.
1: Een heel klein beetje, dan goed schudden voor gebruik. En dan kan je in een vinaigrette heel makkelijk gebruiken. Of, als je of zelf, als je zelf je cocktailsaus maakt met mayonaise en ketchup.
0: Ja.
1: Die ketchup kan je er dan mooi uit aan schudden en wap. Dat is ook
0: ik heb eerlijk gezegd gebruik niet vaak in een salade, maar vooral bij de frietjes. En dan wil je er geen water bij.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Tim, je hebt ze al gecontacteerd.
1: Ja, inderdaad, maar niet open.
2: Oh,
1: ja,
2: dat zal wel dat die nog niet open.
1: Iets te vroeg.
3: Jammer.
1: Gaat ook vandaag niet meer open, morgen om 11 uur.
2: Ah ja, maar je gaat erachteraan. Hè,
1: zeker, daar, ja, beloofd.
2: Zeg maar trouwens, ik vind het wel raar dat je dat zegt, dat je dat leuk zou vinden. Want jij en Beesten, ik heb een nachtmerrie meegemaakt. Vrijdag. Vrijdag. Bij onze bureau is onder de zolder. Hè.
3: Dus, oh nee. Is met hoornaars.
2: Nee, maar echt waar, ik meen het. Dat ik op een bepaald moment, dat begint daar te zoomen. Hockney, die wordt zot. Gaat achter zo'n dikke, vette, ja, heel gestreepte rakker aan. En wat blijkt? Plotseling, eigenlijk uit de kieren van de airco, die zit zo ingewerkt, die airco, komen plotseling, maar ik meen het, echt waar, als in de film, tientallen zoomende...
3: Uit de airco. Dat is echt Hitchcock.
2: Nee, maar weet je, die airco zit in een soort kast ingebouwd met kieren en dat is ook een uitgang naar buiten en de goot zit daarnaast enzovoort enzovoort. En ze kwamen met tientallen tegelijkertijd. Allemaal, hè.
3: En toen?
2: Ja, ik wist niet wat het was. Dus ik heb meteen een foto gemaakt. Meteen wespenverdelgers opgebeld. Want ja, dat zit in je huis. Vervolgens ging ik naar beneden. De slaapkamer zit daaronder. Ook in de slaapkamer zaten er tientallen van die beesten.
3: Nee.
2: Echt waar.
3: Wat heb je dan gedaan?
2: Ja, en meteen zo'n wespenverdelger uit de buurt gebeld. Die zei, ja, stuur eens even een foto, want ik wil weten wat het is. We kunnen wel vandaag niet meer komen, zei die.
3: Nee.
2: Ja. Maar ja, het is de slaapkamer ook. Maar echt, maar het waren er echt 100 of zo.
3: Oh, ja. En we vertelden dat zo gewoon.
2: Ja, ja, maar het was echt paniek. En natuurlijk, mijn Hockney, die hebben meteen in een andere kamer gestoken, want die moet ook niet gestoken worden door zo'n wesp.
3: Ja.
2: Er bleken geen wespen te zijn.
3: Wat dan?
2: Honingbijen.
3: Oh.
2: Honingbijen. En het leuke van die honingbijen is, je mocht die niet verdelgen. Als die aan je huis zitten, dan zijn die welkom, want die zijn beschermd.
3: Maar hoe heb je die weggekregen?
2: En die man zei aan de telefoon, ik ga je één goede raad geven. Misschien kunnen we iets doen, morgen of overmorgen, maar probeer geduld te hebben, want we denken dat ze gaan weggaan.
3: Vanzelf?
2: Ja, dit is het moment dat ze uitzwermen. Waarschijnlijk zaten die in een spouwmuur, zijn die binnengeraakt. En die gaan, ja, die gaan niks doen. Die gaan niet prikken, die zijn super braaf en vriendelijk. Zet het raam open, als er licht is, die gaan naar buiten gaan. En ze gaan voelen dat dat niet de plek is voor hen, want ze hebben daar geen eten. Sommigen gaan sterven omdat ze niet buiten raken. En die gaan weg zijn morgen. Ja, ik dacht, dat zal wel zijn, tarara. En volgende dag allemaal weg.
3: Ja, maar hoe heb je dan geslapen?
2: Ja, bang.
3: Maar dat kan, nee, dat sliep ik niet.
2: Maar het is wel even, en dan denk je, je had geen wespen, en staan juist. Maar het waren dus honingbijen. En die zijn goed, daar mag je niks tegen doen. Maar er moet wel een nest geweest zijn aan het huis. En die zijn allemaal dan een andere plek.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
3: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist vandaag of seriemoordenaar Freddy Horion een enkelband krijgt of niet. Horion kreeg in 1980 de doodstraf, sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij vraagt al jaren om vrij te komen met een enkelband, maar dat werd telkens geweigerd, onder meer omdat hij geen duidelijk plan had voor na de gevangenis. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, dat zegt het Amerikaanse leger op X. Het gaat volgens het leger om zelfverdedigingsaanvallen nadat Iran een Amerikaanse drone neerschoot boven de straat van Hormuz. Het zaakt het vuren tussen de VS en Iran wordt met de dag brozer. Intussen zitten ook de vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4, trainer Rick de Mil.
5: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
3: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
2: Dit is Joe 80.

0: straks bij Sven en Anke.
1: We moeten het even hebben over online pesterijen, fraude en bedreigingen. Want wat er soms op social media gebeurt, dat is echt niet oké. Naar kinderen toe, maar ook naar volwassenen toe. Dat je soms berichten krijgt, sommige mensen, dat je denkt, maar wat is zo schandalig. Dat gaat tot bedreigingen toe, dat gaat tot heel lelijke dingen. En vooral, het is gruwelijk als ze van die anonieme internetredders zijn. Ja, trollen eigenlijk. Die
2: heel veel
1: van
2: trollen.
1: Alles maar sturen, sturen, sturen. En daar gaan ze nu proberen werkelijk iets aan te doen, wettelijk.
2: Eindelijk.
1: Eindelijk. Rob Beenders.
2: Trollen uitroeien.
1: Ja, die gaan we bellen zometeen. Ja, dat is de Ghostbusters.
2: Oh ja, heel graag.
1: Rob Beenders.
2: Ik doe mee.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè?
5: Ah, bon?
6: Ja!
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Anke.
1: Goedemorgen.
2: Wat is uw plan eigenlijk? Wat wil u gaan doen?
1: Ja, het plan is eigenlijk dat we alles moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen terug op een normale manier met elkaar communiceren op sociale media. En dat we eigenlijk die anonimiteit, waar toch heel wat van die trollen gebruik van maken en denken, oh, ze kunnen mij toch nooit vinden, dat we dat toch maximaal proberen aan te pakken. En daarom hebben we vrijdag in de ministerraad een wet goedgekeurd waarbij de ombudsman telecommunicatie op vraag van een slachtoffer, maar ook op vraag van de politie, de identiteit van die anonieme trollen kan achterhalen. En er ook voor kan zorgen dat wanneer die identiteit niet krijgt van een operator, dat er dan een boete wordt uitgeschreven. En op die manier volgen we gewoon de druk op die trollen om gewoon te beseffen, doe het niet.
0: Ik vind dat een prachtig initiatief, maar ik vraag me af, vanaf wanneer heb je daar dan recht op? Is dat al vanaf bericht 1 of moet je dan zo aanhoudelijk al geterroriseerd worden online?
1: Nu, wat sowieso belangrijk is dat die anonieme trollen nu ineens het gevoel van krijgen van oei, ze gaan me misschien wel weten te vinden. En dat is al een hele belangrijke stap om het niet meer te doen.
0: Ja.
1: Dus dat is het belangrijkste. En het tweede punt is, als jij vindt dat je belaagd wordt, gepest wordt en je hebt daar bewijzen van printscreens, bezorg die aan de politie of aan de ombudsman telecommunicatie en ze gaan ermee aan de slag. Ja. En geloof me, allee, pesten, er is niks zo erg dan dat je online bagger over je heen krijgt als jongeling, omdat je misschien worstelt met je geaardheid. Die mensen moeten zo snel mogelijk geholpen worden en beschermd worden. En ik hoop dat we met dit toch wel een stapje vooruit zetten.
2: Ja, en we hebben het allemaal, als we in ons vak, en u ook, hè, je zit in de politiek, wij maken het allemaal mee. Ik bedoel, ik heb zelfs dingen waar je van zegt, dat zijn technisch gezien gewoon doodsbedreigingen die ik gekregen heb. Mm-hmm. Op een bepaald moment kun je dat niet opkloppen, kun je daar niet groots over doen. Toen heb ik wel even naar de politie gebeld. En hoe vriendelijk die ook waren, die zeiden ook, ja, we kunnen daar niet zo ontzettend veel tegen doen. Denkt u dat die boetes een genoeg stok achter de deur zijn om die hele grote internetgigant, want we hebben het over de Twitters en zo van deze wereld, X'en, om die te overtuigen dat ze die anonimiteit gaan prijsgeven?
1: Nu, tot vrijdag bestond er eigenlijk geen wettelijk kader om die identiteit van die anonieme trollen te achterhalen, omdat ja, sociale media iets nieuws was. Dus het wettelijk kader was het allerbelangrijkste wat er nu moest komen. Ja, en nu zullen we stap voor stap met ook de telenetten en de Proximussen hier in dit land, waar het iets makkelijker zal gaan, want die zitten dicht bij ons, zullen we denk ik wel makkelijker die identiteit kunnen achterhalen. De grote giganten, ja, daar zal op gewerkt moeten worden en dat zal stap voor stap zijn. Ik zeg ook niet dat met één wet alles is opgelost. Het is een en-en-en verhaal, maar het belangrijkste is dat wanneer je denkt als anonieme troll dat je alles kan permitteren, dat die tijd voorbij is.
0: Ja, hier komen meteen berichtjes binnen. Sophia die stuurt, ik vraag me af, wat met de vrije meningsuiting en waar zal de grens liggen? Ach. En Ludo stuurt, UK is coming our way. Wat is dan trollen? Dingen benoemen? Kan je het verschil zeggen tussen mensen die ze op een hatelijke manier hun mening online verkondigen? Of gaat het dan echt over privéberichten?
1: Heel duidelijk, als je vandaag op straat iemand tegenkomt, communiceer je op een normale manier met elkaar. Op sociale media zijn we die grens ver voorbij en wordt er gewoon niet meer op een normale manier met elkaar gecommuniceerd. De comments en de reacties die soms op foto's van jongeren wordt gegeven, omdat ze misschien niet in het perfecte plaatje passen, dat mag gewoon niet getolereerd worden. En dat zijn stappen die we moeten terugdringen. En dat heeft niks te maken met UK of Big Brother is watching you. Je doet het gewoon niet. Punt aan de lijn.
0: Mm-hmm. Ja, maar ik ben het helemaal mee eens. Allee, ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat, want we zien het elke dag. We zien ook al die comments op HLN, op alle Facebookpagina's. Ja, maar dat zijn ook heel vaak anonieme trollen die dat echt de lelijkste, vuilste dingen posten.
2: Maar ik vind dat mensen wel hele... Ik zit wel een beetje in het kamp. Ik snap wat die mensen zeggen, dat je hele lelijke en vuile meningen mag hebben. Ik ben daar super tolerant in. Maar heb dan tenminste de guts om te zeggen, ik ben deze persoon en ik vind dit van wat dan ook. Ook over mij mogen ze van alles zeggen. I don't care. Je hebt het recht om lelijke dingen over mij
0: maar
2: te denken.
0: Maar doe dat dan als je inderdaad... Want dan is dat dan zo een of andere foto die ze online geplukt hebben. Zo gewoon zo niks en niks zeggend profieldingsje. Met dan zo iemand die zo nul mensen volgt. En geen volgers heeft. Die dat gewoon vanuit dat anoniem profiel dingen... Nee, zoals bijna altijd, als het echt heel erg is.
2: En daar moeten we kunnen tegen optreden. Hopelijk gaat die wet daar een beetje helpen, meneer Beenders.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel om het uit te leggen. Veel succes ermee.
1: Dankjewel.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: De ketelaren voor de bruine. Geweldige bal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Doku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.

0: straks na 8 uur bij ons, omdat de 90's Top 500 eraan komt binnenkort. Axana van Def Dames Dope komt bij ons op bezoek. En de winnaar van The Voice, die komt ook langs, dat is Bastas na 9.
1: Het cijfer van de dag.
0: 2920 dagen, Anka, we wisten meteen, 8 jaar duurt het om het viaduct van Vlo voor het herstellen.
2: Ik wist niet dat ze daar in Sagrada de Familia aan het bouwen waren, jongens. Dat wist ik echt niet.
0: Ja, maar
2: nu snap ik het.
0: Maar Marijn Struijf, die is van de werkvernootschap die de werkzaamheden coördineert, dus die kan ons daarbij praten waarom dat zo lang moet duren. Goedemorgen, Marijn.
3: Goedemorgen.
0: Dat is lang, hè? 8 jaar.
3: Heel lang, 8 jaar, absoluut. Maar dat valt wel helemaal te nuanceren, dus daar zou ik het graag met jullie even over hebben.
2: Hey, ik ben heel benieuwd, vertel.
0: Hoe komt het?
3: Wel, het is zo dat wij met toch wel een hele grote brug zitten, waar dagelijks meer dan 150, soms zelfs 200.000 auto's overrijden. Wij moeten daar een volledige vernieuwing doen. Het is net zoals dat je met je huis zou renoveren, echt een tot op de botten structuur een vernieuwing uitvoeren. Wij moeten daar 150.000 vierkante meter aan asbesthoudende coating verwijderen. Dat is al de eerste werken. Dan moet het staal verstevigd worden. En die auto's die moeten er allemaal kunnen blijven overrijden tijdens die werken. Dus vandaar dat we eigenlijk 8 jaar werken. Weliswaar de eerste 4 jaar met dezelfde capaciteit voor de weggebruiker. Dus nog steeds 3 rijstroken in elke rijrichting. Dus je zou kunnen zeggen 4 jaar voorbereidende werken, 4 jaar eigenlijke werken.
0: Ho, ho, en hoe ver zitten we nu ondertussen?
3: Sorry, wat?
0: Hoe ver zitten jullie ondertussen? Hoeveel jaar zijn we bezig?
3: Hoe ver zitten we ondertussen? We zijn sinds augustus 23 jaar bezig, sorry.
0: Ja. Ah, kijk, ja, dus zeg, de moeilijkheden komen er nog echt
2: maar,
0: later aan.
2: Ja, je ziet dat nooit echt eigenlijk, hè, Marijn? Daar,
3: nee, klopt.
2: Want ik zie daar nooit mensen eigenlijk. Maar ja, nee, zeg, ik ga jullie niet betichten van niet werken, hè, maar nee. Hoe komt dat ik jullie niet zie?
3: Wel, we hebben gisteren een heel succesvolle open wervendag gehad. Er zijn meer dan 1200 mensen komen kijken en wij werken vooral in deze fase onder en in het viaduct. Hè. Dus er zijn wel degelijk elke dag 24-7 zo'n 350 arbeiders aan de slag. Maar wij zijn dus bezig met asbest te verwijderen in en onder het viaduct. Vandaar ook dat het helemaal zo ingepakt is in die plastic folie en die stellingen. Dus er wordt wel degelijk echt 24-7, want zelfs de nachten zijn eigenlijk belangrijker, omdat er dan minder verkeer over rijdt. Dan kunnen we nauwkeuriger lassen. Dus er wordt wel degelijk heel hard rond de klok gewerkt.
0: Oh, wauw.
2: Oh, ja, maar dat inderdaad, dat wist ik niet. Oh, ik dacht van, je ziet nooit iemand. Maar dat is niet omdat jullie er niet zijn. Jullie zijn gewoon in de grond. Maar is dat echt het allersnelste dat kan? Of is dat toch zo in Amerika of in andere landen of zo, dat ze nog, weet ik veel, nog andere dingen doen?
3: Nee, ik denk dat wordt wel eens gezegd, hè, de boutades van in China doet men dat sneller. Ik denk dat men daar ook misschien dan wel iets minder het rekening houdt met de sociale rechten van de arbeiders. Maar wij werken hier wel degelijk, echt wel elke dag van het jaar, 24/7, in vele ploegen die van alle verschillende werken doen. Maar het is gewoon, heel die asbestverwijdering alleen al duurt al echt jaren. Om dan daarna nog eens 6000 ton staal te gaan gebruiken om dat te verstevigen, dat viaduct. En dan daarna nog eens heel de bovenbouw, dus de weg, het wegdek helemaal te gaan vernieuwen, dan zitten we toch snel echt wel 8 jaar werken.
0: Maar nee, nu hebben we een beetje zicht op wat er gebeurt. Eerst die asbest weg, dan wordt de constructie eigenlijk verstevigd met staal. Dat zal een tijdje duren, maar de grote hinder, als ik het goed begrijp, die komt er dus wanneer je echt de wegen, het wegoppervlak gaat herstellen, dan zal het nog lastiger worden die laatste jaren waarschijnlijk.
3: Ja, dat klopt. Want zoals ik al zei, zijn we erin geslaagd om nog steeds 3 rijstroken in elke rijrichting open te houden, zoals het eigenlijk voorheen was. Hè. Maar vanaf voorjaar 27 gaat er in 1 van de 2 rijrichtingen 1 rijstrook weg gedurende die volgende 4 jaar. En dan verwachten we toch echt wel significante hinder, terwijl het nu eigenlijk vrij beperkt nog is gebleven, zal het vanaf dan toch wel echt wel een moeilijkere situatie zijn. Gelukkig hebben we ook al heel veel fietsbruggen, fietsnelwegen, openbaar vervoer gebouwd in de regio, waardoor mensen hopelijk meer geneigd zijn om de fiets te nemen voor hun verplaatsingen.
0: Ah ja, je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken, hè? Ik snap het ook wel, als we de mensen alle willen blijven overrijden en je wil ook niet dat dat ding inklapt, hè? Dat moet blijven rechtstaan. Dus we gaan er doorheen.
2: Voor de ochtendshow ga ik dan op internaat bij Sven Ormeens. Van maandag tot vrijdag kan ik gebruik maken van alle faciliteiten, zwembad, gym, 5 sterren eten. Ja, dat is nu al afgesproken, vanaf het voorjaar 27.
0: Marijn Struijf. Veel succes aan al die mensen, want fantastisch wat ze er allemaal aan het doen zijn, hè, om onze veiligheid te garanderen en onze wegen te onderhouden. Dikke merci.
2: Dankjewel.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

Binnen 2 uurtjes barst de bom los bij Joe. De bom, zoals ze zeiden in de 90s. Hè, weet je nog? Toen zeiden we van, oh, dat is echt de bom. De 90s top 500. En dan gaat ook onze prijzenpaleis open. De showroom staat zich hier al kapot te blinken. Hier in de gang van Joe. En als je binnenkijkt, dan kan je daar ook wel af en toe zo eens naar binnen kijken. Zo, hè, naar wat er allemaal te winnen valt. Al die prijzen. Super vette prijzen. En de coolste 90s bitch is na 8 uur bij ons. Aksana van Def Dames Dope.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Chef Verlinde van het centrum.
5: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krasmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En als jongeren dan ook naar de voetbaltraining terug gaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
4: Jongeren die zo'n enkelband krijgen, zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. Ze moeten wel een stabiele thuissituatie hebben. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
4: Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. En in de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
7: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
4: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En we gaan eruit met leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen. Daar is voor het eerst een ruppelschier geboren. En dat is goed nieuws, want die soort gier is bedreigd, dus elke geboorte telt. Interessant weet je, die gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld. Hij gaat tot wel 11 kilometer hoog. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maximaal tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
3: Dit is Joe E.

0: begint straks om 10 uur, maar de sfeer is nu al helemaal uitgelaten.
1: Maar heb ik dat nu goed gehoord? Dus je hebt It's Okay, It's Alright naakt ingezongen samen met je zus.
2: Ja, Anke, dat heb je goed gehoord. We hadden nog wel een BH'tje in een onderbroek aan. Maar dat heb je heel goed gehoord.
1: En het was eigenlijk...
0: Wacht, we helemaal niet mee. Je was aan het kletsen tijdens de plaat en jij begint allerlei verhalen te vertellen.
2: Ja. Ik vertelde dus tegen Anke dat we Okay, Alright moesten gaan opnemen. En Phil Wild en Peter Bouwers, die het nummer hebben geschreven, die hadden toen hun studio op de zolder. En dat was daar echt kei heet. En wij konden niet zo goed zingen. Want dat was de eerste keer dat we moesten zingen. Wij waren rappers. En Peter Bouwers moest met ons in het zangkot. Ja. Maar dat was een heel klein kotje. En we stonden daar met 3 in. En dat was zo heet. En dat was zo eerst truitje. En op den duur, het zweet lekte van ons lichaam. Stonden wij daar. Hij in zijn boxershort en wij met ons behaken en ons onderbroekje aan, hebben wij gezongen. Well, it's okay, alright, I can live with that. We hebben dat nooit niet durven vertellen.
1: I can live with clothes. Maar eigenlijk was dat liedje ook voor Too Unlimited bedoeld.
2: Het was eigenlijk voor Too Unlimited bedoeld en die vonden het niet zo leuk. En Peter Bouwers en Phil Wild, die hadden zoiets van, ja, goh, wat moeten we daar nu mee aanvangen? Dat is voor de vuilbak. En dan hadden ze zoiets van, oh, maar zeg, die Carolina Ghilini, die zit maar te bellen en oh, en ik heb hier 2 rapsters en kunnen daar niks kunnen verschrijven. Weet je wat, we geven dat nummer en dan is die content. We zullen dat rap even opnemen. En kijk,
1: en zo geschieden.
2: Deze was geboren.
0: Ja, oké, maar wat een fantastisch verhaal. Weet je wat we gaan doen? We hebben nu een korte reclameblokje van 1 minuut. Ben je er klaar voor om meteen na die reclame hier keihard de playbackshow te geven in de studio?
2: I was born ready. Hey, mannetjes toch.
0: Kijk eens wat we gevonden hebben uit die jaar. Dit is echt een microfoon uit de jaren 90.
2: Is het echt?
0: Ja, daar hangt zo nog een antenne onderaan.
2: Van 10 om te zien, zo.
0: Ja, tegenwoordig is dat maar het is een antenne onderaan.
1: Voilà. It's all coming back to you.
2: Heerlijk, ja.
0: En mag je heel de studio gebruiken om volle bak te gaan. Het wordt ook gefilmd.
2: Ah, top.
0: Playbackshow hier zo meteen.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
6: Humo!
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Maar nu gaan we echt letterlijk naar de 90s, Oksana. Hoe oud was je in die periode?
1: Ik was een twintiger.
0: Een twintiger.
1: Ja, ik ben geboren in 1970. Dus van 20 tot 29 zat ik in de 90s.
0: Ja, ondertussen zijn we een paar jaar verder.
1: Een paar, ja.
0: Een paar jaar verder. We hadden vroeger geen voicemail, we hadden geen, maar we hadden wel een antwoordapparaat, soms thuis.
1: Ja.
0: En na dat antwoordapparaat van jezelf uit de jaren 90 ga jij nu terugbellen.
1: En je gaat Oksana, al helemaal emotioneel.
0: Oksana van 20, 21, 24, 27 ga je even een boodschap meegeven.
1: Ja.
0: Neem de telefoon maar ter hand en tik je nummer ook maar letterlijk in. Je moet het al intikken, je nummer natuurlijk. Ja? Voilà. En we gaan bellen.
2: Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you. Verspil geen minuut en zeg iets liefs na de tuut. Kus, kus.
1: Hey, lieve Oksana. Ik heb gehoord dat het niet zo goed gaat met jou. Je hebt verdriet, schat, omdat je geen mama kunt worden. En ik weet dat je daar heel veel om huilt, maar het universum heeft wilde plannen met jou. Doordat je nu geen kindjes kan krijgen, ga je een fantastische carrière kunnen uitbouwen. En weet je, ook al ben je vandaag intens triest, je gaat op latere leeftijd een geweldige man leren kennen. En je gaat twee superlieve pluszonen er gratis bij krijgen. En je grootste wens om oma te worden? Die gaat ook in vervulling gaan. Met een lieve kleindochter die onvoorwaardelijk veel van je houdt. En je gaat beseffen op je 56ste dat je een magisch leven al hebt gehad. Dus droog die tranen en zet je gangsterface op. En go get yourself, girl, into the future. Ik zie je graag, lieve zoon.
3: Maar schat, die toch.
0: Oksana.
3: Oh, liefje, kom eens hier. Oh, dat heb je zo schoon gezegd. Oh, schat, die toch. Oh.

0: Goh,
1: er komen echt 1000 miljoen berichtjes binnen voor jou, Oksana.
2: Oh.
1: Ja, want iedereen zat in de it's okay, it's alright vibe. We hebben dat net met z'n allen geplaybacked. En dan kwam jouw emotioneel verhaal. Tranen rollen over mijn wangen, jouw eerlijkheid en durven zeggen wat je voelde raakt een mens. Wat ben jij een mooie mens. Geniet van alles wat nog op jou afkomt. Ja, zo, zo kan ik er echt heel veel voorlezen. Maar Oksana, ik vind dat wel heel heftig, want ja, in de jaren 90, wat wij altijd van jou zagen en lazen in de dag allemaal. Oh, Def Dames doop, doet het goed. Oh, voor het programma van Latoya Jackson in Zuid-Afrika. Ja. Overal scoren. En eigenlijk zat je dan in de backstage met tranen.
2: Ja, ik ben dan ook gestopt met Def Dames doop.
0: Dus
2: in 96 had ik baarmoederhalskanker.
1: Ja.
2: En dan hebben ze alles moeten wegnemen omdat mijn mama ook een kankerpatiënt was. En mijn tante die had kanker. Dus ik zat in een zeer grote gevarenzone eigenlijk. En als je dat dan op je 26 jaar hoort, ja, dat is even een hele zware dobber.
1: Ja.
2: En je denkt dan al je vriendinnen die beginnen allemaal kindjes te krijgen en je denkt dan van waarom, wat heb ik misgedaan in mijn leven, waarom is dat? En dan ben ik gestopt met Def Dames doop omdat ik niet meer in de schijnwerpers wilde staan en bang voor vragen die zouden komen omdat ik het er niet over wilde hebben. En Niels William heeft mij eigenlijk een klein beetje gered door in 98 zeggen van zeg, ik heb hier 3 madammen, kun jij daar eens wat danspasjes voor doen?
0: K3.
2: En dat was K3 en die heeft mij eigenlijk een klein beetje gered. Dus ook eeuwig dankbaar daarvoor. En ik heb dan op 31-jarige leeftijd mijn man leren kennen. En die had dan 2 zonen. En mijn jongste pluszoon die heeft dan een fantastische madame leren kennen. En die staat hier naast mij, want die werkt hier.
1: Ja, ja. Hoe heet ze? Want ja,
2: Freya, dat is mijn lieve Freya. En ik noem ze altijd Elfje.
1: Maar Freya, welke afdeling zit jij? Want waar werk je?
3: Ik werk hier aan de overkant bij B2B.
1: En ze heeft jou een kleindochter gegeven die nu hoeveel jaar
2: het
1: is?
2: Het mooiste geschenk, 2 jaar, ons Milatje.
1: Maar ja, Milatje jongens toch. Die Milatje die gaat echt de leukste oma ever hebben. Dat is...
3: Sowieso.
1: Wat is jouw naam eigenlijk als?
2: Moesje.
1: Moesje.
0: Want het was heel emotioneel daarnet. Want tijdens het liedje zei je wel allemaal, ik ben wel heel gelukkig, heel gelukkig. Gelukkig zijn met de tranen erbij. Je zit goed in je leven en in je vel.
2: Jawel, absoluut.
0: Ja, ja.
2: Ik denk altijd, en allee, dat wil ik ook, moesten er mensen zijn die in dezelfde situatie zitten waarin ik zat. Je moet altijd proberen het positief. Ik zei altijd van, ik heb mijn maanstanden niet meer. Hè. Ik heb dat gewoon niet meer. Hè. Dus allee, dat was top, dus ik moest daar niet aan denken. En ja, je gaat een zware periode tegemoet. Maar je moet zien wat je dan allemaal wel kunt doen. Want ik zou nooit het leven en de carrière gehad kunnen hebben, moest ik kindjes hebben. En ik heb dan pluskinderen gekregen, maar ik heb dan de pampertijd en zo niet meegemaakt. En dat heb ik nu wel een beetje, maar die moet altijd lachen, want ik weet nooit niet hoe dat die kliekjes aan moeten. En die bodykjes, en dat is altijd een gevecht. Maar dat maakt mij nu zo intens gelukkig, dat ik zo'n klein mensje kan vasthebben en dat ik daarvoor kan zingen en dansen. En ik wil daarmee schilderen, ik wil die leren schrijven en ik wil die van alles leren.
1: Ja, en mee naar K3 nemen op de eerste rij.
2: Voilà. Maar dat is het leuke. Ik heb al zoveel gedaan en nu ga ik iets meer tijd hebben als die OG's eindelijk eens willen stoppen.
0: Dat zit eraan te komen.
2: Voilà. Dus ik kijk daar enorm naar uit. I am so blessed.
1: Ja.
2: Ik heb echt... Ja, een fijn leven gehad.
0: Oksana,
2: dat is al niet te min.
0: Die 20-jarige Oksana, die zal het vermoedelijk niet gehoord hebben, hè, want dat is in het verleden gegaan.
2: Nee.
0: Maar zoveel andere luisteraars, wel, die er misschien ook voor zat. Dat is een prachtige boodschap. En dankjewel voor je playbacken en voor alles wat je ons gebracht hebt in de jaren 90 tot nu.
1: Je bent een bom van een vrouw, komt je heel vaak binnen. En je treedt ook nog op als Boemeke.
2: Boemeke,
1: mensen moeten het maar opzoeken. Boemeke,

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Gedaan met anoniem online pesten. Bevoegd minister Rob Beenders heeft een nieuwe wet klaar. Die zorgt ervoor dat slachtoffers de identiteit van hun cyberpesters kunnen opvragen bij de ombudsdienst om daar dan mee naar de politie te stappen.
4: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken, daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
3: De wet gaat ten vroegste eind dit jaar nog in. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht en een succes, want vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Jeff Verlinde van het centrum.
5: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze getast zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining terug gaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
3: Het is 1 juni en dan veranderen er traditioneel verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren, om sigaretten, maar ook roltabak en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. En ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. En de centenindex wordt ook ingevoerd. Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlenging kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
6: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
3: Agent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En de dagen nadien wordt het regenachtig.
2: Dit is Joe 80s.

0: het weer met Frank.
1: Want er zitten veel mensen op te wachten. We hadden een paar mooie dagen, dan een raar weekend.
2: Ik dacht ook eens een halve voorspelling te doen. Ik heb gezegd daarnet, Frank, dat we alles uit vandaag moeten halen. Klopt dat een beetje?
3: Mm-hmm. Ja, toch wel. Ja, inderdaad. Want vandaag valt Albel nog mee. Ja, en zal sowieso de mooiste dag zijn van de week. Dus dat wil veel zeggen over wat er natuurlijk komende dagen ons te wachten staat. Maar vandaag blijft het dus effectief droog. De zon is van de partij. Loopt van de dag wel redelijk wat stapelwolken, dat wel. En dat met temperaturen die nog aanvaardbaar zijn. 23 of 24 graden, dat moet haalbaar zijn in het binnenland. Een graad of 21 zal dat zijn aan de kust. Maar morgen bijvoorbeeld wordt een zeer wisselvallige dag. Hè. Dus in de loop van de ochtend toch al buien die over het land trekken. En naarmate het wat warmer begint te worden, worden die toch felle buien. Hè. Al dan niet zelfs met onweer. En temperaturen ook duidelijk omlaag. Hè. Hooguit 19 graden kan het worden morgen. Dus dat is toch al een groot verschil met vandaag. En ook de dagen nadien blijft het ook heel wisselvallig. Met woensdag een paar buien. Later op dag waarschijnlijk wel grotendeels droog bij 20 graden. Donderdag een regenzone die ons land dan wel stilaan gaat verlaten. Daarachter zitten ook nog buien. Graad of 19 maximaal. Vrijdag zelfs maar 18 graden. We gaan dan wel wat zon hebben, maar in de loop van de dag typisch stapelwolken. Hè? En die kunnen dan ook weer uitgroeien tot buien. Dus ook vrijdag zal het toch wel eerder wisselvallig
1: zijn. Maar dan komt het weekend en is alles weer goed, hè Frank?
3: Ja, het wordt iets beter. Maar nu om te zeggen dat het een schitterend weekend gaat zijn, goh, niet helemaal. Zaterdag bijvoorbeeld is een warm front dat over het land trekt. Dus redelijk wat bewolking zit daar toch op. Misschien ook een verdwaalde regendruppel. Maar een warm front, dat betekent dat er wat warmer lucht aangevoerd wordt. 20 graden is dan mogelijk. Ja, en zondag zitten we zelfs op 22 graden. Dus dat is qua temperatuur best aangenaam. En ik denk dat het in Vlaanderen dan wel droog blijft. Dus in het zuiden van het land misschien een buitje dat wel. Maar dus zondag zou nog wel kunnen meer.
2: Dan is het maar ja. Erg, hè? Ja, dus dan heeft hem liever niet dat er pingpongballetjes op zijn kaalkoppen landen.
3: Nee, laat dat zijn alstublieft.
1: Ja. Oh, we hebben genoeg gehad de voorbije dagen. Ja, Oké, Frank. En daarna zijn we vertrokken weer voor een stuk lentezomer. Laat ons hopen. Dankjewel, Frank. Tot straks.
3: Tot morgen.

0: instapt en alles klopt. Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige!
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Kanku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Caraïbisch blauw
11: of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Joe, 80s and 90s.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Een nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen, dat schrijft de Morgen. Die test bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie. Want chemo heeft een grote impact op je lichaam. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
4: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
3: En ze zullen ook info van buitenlandse pesters opvragen. In Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek. Dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die tour start dit najaar met 16 concerten. In mei volgend jaar komen daar nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag. Voorlopig nog zon, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. En hier en daar is ook kans op een bui bij temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien blijft het regenachtig.
2: Dit is Joe 80s.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belle op de rest van een Aldi.
7: De Humo XL, dubbel.

0: dikke lees-, kijk- en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
1: Helemaal!
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
1: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționează.
1: Se știe? Bancaria nu funcționează? Ba, un scalt merg
0: în Europa. Left calm.
1: Calm. Pesitul zonder held în Peru. Emer e mică spre izbena op. Și bici zic mea malaria în țigină.
0: Gene stres. Hey, Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman. Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Het is vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Annaleen van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
11: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
10: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. Frankrijk heeft een Russisch schip tegengehouden op de Atlantische Oceaan. Het ging om een tanker die daar niet mocht varen door internationale sancties tegen Russische schepen. Maar die probeerde dit schip dus te omzeilen. En wie de komende dagen aan het Zuidpark in Antwerpen passeert, zal daar het loon zien opstaan van een Belgische CEO. Ik verdien €10.000 bruto, staat daar op een gigantische affiche. Omdat de vrouw wil dat er transparanter over onze lonen gebabbeld wordt. Zij vindt dat wij nu praten over ons loon op dezelfde manier als onze grootouders over seks. Voorlopig nog zonnig, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. Hier en daar is er kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
9: Dit is Joe.

0: Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Joe

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
4: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven. Even snel rijden bijvoorbeeld.
3: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. De regels voor Airbnb's worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
3: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 mensen vervangen door artificiële intelligentie. Dat blijkt uit hun plannen voor de komende jaren. Het gaat dan onder meer over jobs bij de klantendienst. Er zouden geen naakte ontslagen vallen. Het is sinds vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
6: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
3: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. In Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast heeft gezeten in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok was terechtgekomen. Tientallen mensen hebben geholpen om hem te bevrijden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En Hollywood viert de Amerikaanse filmster Marilyn Monroe. Die zou vandaag 100 geworden zijn. Monroe raakte wereldbekend met haar blonde krullen en witte jurk die omhoog vloog boven een luchtrooster. Monroe stierf toen ze 36 was aan een overdosis. Rond haar dood hangt nog altijd veel mysterie. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien is het regenachtig.
2: Dit is Joe 80s.

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind het

0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
1: Humo!
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stop vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Demoscoopman!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
0: Oei, wacht ze.
1: Rustig, ze gaan
0: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Shh. Geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
0: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
13: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven. Sneller rijden bijvoorbeeld.
12: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
14: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
12: De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
15: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren. Maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet. Dat het een beetje comfort heeft en toch proper is. En nog belangrijker, dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
12: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Luister.
1: Summer Dance.
0: Hoor je het ook?
1: Summer Dance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Joe.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of via winkel.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
11: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: sterretje. Bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Motorpech in Nice.
9: Oh.
8: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
12: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
11: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Het werd in mei gemiddeld 15,4 graden, meer dan 2 graden boven het gemiddelde. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. De voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Dat zegt weerman David de Henau.
13: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
11: En ook deze lente krijgt een podiumplaats, de tweede warmste sinds het begin van de metingen. En voor wie nog geen plannen heeft dit weekend en een hond heeft, afzakken naar Dessel in de provincie Antwerpen, want daar wordt Superhondfest georganiseerd. Plot twist, je hond moet wel thuis blijven. Het is een festival voor hondenbaasjes die even afleiding willen van hun viervoeter en willen bijleren over hun dier. Het is overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
10: Dit is Joe 80s.

This is Joe. Joe, 80s and 90s.

0: Zeg Jasmin,
1: Jij
0: zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Mm-hmm.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg maar, hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf

0: De infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion. Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
9: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruis!
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
10: Joe 80.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
2: Yellow! Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Go
0: Yellow! Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt, een heel jaar!
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
6: Jij hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal er niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereid op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
5: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Heel wat studenten die bijklussen doen dat om zelf een en ander te kunnen betalen. Dingen in hun vrije tijd bijvoorbeeld. Maar 3 op de 10 doen een studentenjob om de eigen studies te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB. Voor sommigen heeft die job wel een impact op hun studies, onderzoekster Karen van Aarden.
7: Dat waren ook de studenten waarvan we zagen dat zij meer uren gemiddeld presteren. Dat was ook de groep waarvan we dan zagen dat ze vaker aangeven dat ze lessen overslaan om te kunnen gaan werken. Dat ze vaker een soort van moeilijkheden rapporteren om hun studies te kunnen blijven combineren met hun studentenjob.
5: Het gaat vooral om studenten uit kwetsbare gezinnen met een migratieachtergrond of oudere studenten. Sinds vorig jaar mogen studenten tot 650 uur bijverdienen. In Nederland zijn 3 verdachten opgepakt voor de inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. 2 daders vluchtten toen weg, een 3de sprong in het kanaal en overleefde dat niet. De vluchtauto werd internationaal geseind en zo kon de politie de andere verdachten vinden en oppakken. Er lag ook inbrekersmateriaal in de auto. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag zijn er stapelwolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 24 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en 19 graden.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: mai de se vezi ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționează.
1: Se știe? Bancaria nu funcționează? Ba, un scart merg
0: în Europa. Blessed call.
1: Calm. Spesitul zonder health in Peru. Hemen hemen gus preis bijna op. Ze biedt zich met malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Kissie, kendo, lekker lang uitlikken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
7: Humo!
8: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: kuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En... 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Voor dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
10: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
9: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een horecazaak in Merksem in Antwerpen. Het gebeurde vorige nacht. De mensen die boven de zaak wonen konden zichzelf redden en het vuur was ook snel geblust. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken werd. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. De burgemeester heeft de zaak intussen ook verplicht gesloten. En Amerikaans president Trump roept zijn tegenstanders op om hem zijn werk te laten doen. Hij belooft dat er snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zo gaat het altijd. Dat schreef Trump op zijn social media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar een definitieve deal blijft uit. En intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten, wel met een enkel band, en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
4: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak en dat is rechtspreken, ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch hoe fysiek absoluut niet meer sterk is. Ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
3: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. In Sint-Katelijne-Waver in de provincie Antwerpen staat een bedrijf in brand. Er hangt een grote rookpluim. De brandweer vraagt daarom aan mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak van de brand kennen we nog niet. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
5: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
3: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet verder onderhandelen. En sport: op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Shuai Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo, 6-2 en 6-4. Mertens en Zhang waren het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
2: Dit is Joe.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
4: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
3: Ah, die gaan mij helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
4: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
3: Ah, ja?
4: En daardoor veel minder potten verf, hè.
3: Ah, bon.
4: Ja.
3: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Humo!
8: Uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
9: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
8: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
9: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
8: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
10: Humo!
11: Caraïbisch blauw
12: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
7: Volkswagen.
8: Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband en hij verhuist ook naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
4: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan hun kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
3: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. Een vrouw van 70 uit Sleidingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Sleidingen waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider daar in Wallonië. En het weer nog, vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig, met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
2: Dit is Joe 80.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
7: Dit is Joe 80's.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Sst.
1: Luister.
3: Hoor
1: je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Zeg Jasmin,
5: uh-huh.
4: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Correndon.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
11: Een goede avond. Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil enkel zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
12: Totaal ongeloof eigenlijk. Hè. Ik wil je dat niet horen. Dus ze hebben mij gebeld, 5:45, van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd, van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
11: Ja, Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. Een vrouw van 70 uit Sleidingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Sleidingen, waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En sport Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
10: Dit is Joe.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig,
5: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: Wit-wit?
10: Of net niet wit?
9: Maak het mooi bij je

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
4: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
3: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout werd een schoolbus gegrepen door een trein op een gesloten overweg. Er vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
5: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5:45 van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
3: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. En sport Serena Williams gaat weer tennissen. Dat meldt de organisatie van het grastoernooi van Queens in Londen. Serena Williams is 44 en lag bijna 4 jaar stil. In Londen gaat ze dubbelen. Mogelijk met de jonge Canadese Victoria Mboko. Die heeft met Wim Fissette sinds kort een Belgische coach. Serena Williams won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
2: Dit is Joe E.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
2: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
1: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede. Tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij ook profvoetballer is geworden.
3: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk. Door mijn kans te krijgen hier dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
1: Het is niet duidelijk hoeveel geld Courtois in Genk pompt. Hij investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Maar ook in onder meer een e-sports bedrijf. En de Formule 4 bijvoorbeeld. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien. Minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugo Waard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
2: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
1: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parquet nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrollenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
3: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit. Dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commerciële vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
1: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Heer Hugo Waard in Noord-Holland is zeker 1 dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Nog 2 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is massaal ter plaatse en heeft het gebouw omsingeld, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zitten. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Dat zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
2: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
1: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt. Maar dat wordt nog onderzocht. En sport Sebastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden. En dat vindt het bestuur niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er waren in de maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorige maand. Het waren er in totaal meer dan 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht. Bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
2: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
1: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En er nog sport. Verdediger Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
0: Dit is Joe.